0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo